0: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
1: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So, stay tuned and enjoy die Stasi van die Nasi met die groot sensatie.

0: Cameron Ward, and you are tuned in to Kofi FM 97.2, where it all began.
1: So, ik kom elke dag voor extra klasse, maar deze kan ik me nog voor laatst maand zeggen, ja, waarom ik ga?
2: Hoe laat zo, want ik was gisteren niet keer.
1: En jouw punt?
2: Die pastoor heeft gezegd, je schuit is klaar betaald. Hoe laat zo, ze moet mij net verstaan.
1: Hieso, niet met mij spelen. Als ik met mijn meisje was, had ik lang al opgehouden wilde jou.
2: Hoe jij dat meisje van jou, wat zijn naam?
1: Haar naam is Hope.
2: Hope? Maar zij lijkt al mismoedig.
1: Nee, haar liever zo week. Oké, zeg ons even mij, hoeveel is 4 plus 4?
2: Een 4 met een 4 boe op, is een goed 4.
1: Hoe kan 4 plus 4 een goed 4 wees? Lees dat jij niet wanneer ik praat.
2: Wie is dat wat nou goed maak je zin niet?
1: Oh, nou maak ik je zin niet.
2: Ik heb er een serakkerij lezen.
1: Spraken voor mij chocolade.
2: Lekker.

0: That's just a farmer, we love him for
1: happy. Happy.
2: Vier jij jouw verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weet op 079-468-5183.
3: Good morning, Goofy. My name is Tema. Away, my sukkers.
4: Kom, mensen, die kunnen zwaar van de toebroekjes.